0: nu zaten zij, zelfs meestal des ovens, alle typ in een grote stof. Papa leest de Zeitung, Mama knet er wat. Tina en Agnes speelden typ een spel. Frans leest er wat. En Theodor zat in zijn been. Eens van haar stond hij op en zei, ga aan mijn stof. Theodor, wist je nog wat leren? Hij wijfelt dus met een kop en niet nappen. Dan schroep je zond, want die deel doelaar je is. De klok is al 7:30, we waren alle voor het schroep begonnen. O, jeet nappen. En hij dacht plus, wie kon hij dat inwaren als die mij werkelijk goed zijn? Wie kon hij dan proeven, dat het zo is, wie goed die mij werkelijk zijn? Hij even leid, haan en tred. Nu hier dat we dus ook al alle jeet te doelaar. En hij zat nog eenmaal en hij was leid, we kon hij dat plus een worden. Jo, want mij wordt het passeren, dan wordt hij dat zonje. Want het is voor een krankenhuis zijn, dat hij voor de zonje, we slijmen het aan mij weer. Maar nee, het wil mij toch niet zelfs wat doen. We kon hij dat plus een worden. Jo, dat weer het. Hij wordt van huis rennen. En hij wordt einfach mal een dag niet naar huis komen. Mal zitten, als ze zich voor een zeuren maken, en als ze voor een geleidelijk zijn, om je lust te zijn. Hij verleid met ze, wilde hij dit verdunnen? Ja, hij pakt zijn voetgeld in, zijn knipslomp, zijn Bibel, en nam zijn schulzaken met, en nu wordt hij morgens en morgens van de schul einfach niet naar huis komen. Wat lood kon hij niet einschlopen, wenn ze bloos dacht. Wo war het gaan voor? Wo sollt me verstoppen? En wil dit alles wat zijn? En wil hij dit wat einwaren? Als dat überhaupt zachte. Op een dag in de schul kon hij überhaupt niet goed te herrschen. Hij moest hem tijd even bloos denken, wo hij nu voor zijn de schul wat gaan voor. Vermorgens had hij al voet. Nicht in Fritz bei man alle heingestellt, hei hat das Hinterschul heingestellt. Dort wenn sie alle rütrande in ihre Räder nehmen und ein Haus fahren wollen, dann wird hei Hinterschul gehen, in sein Rot durchnehmen und von dort wieder fahren. Als der Schul üt wird, brellt sein Freund der Hein, Theodor, wo wirst du hin? Ich komm Fritz, kannst du losfahren? Nu schwinde de andere ziet voor, bloß nicht door aan wo alle. Hoi voer en de gozen en, ben u de stad ruit vierde. Jo, door voer hij nu de lijn, door voor de ganse verbreten weer. Hoi voer en voer en voer, ziet zich immer naar alle zieden om, als hij me bloß zo'n bekonde zag. Nee, hier wird zo'n mens, wieten breut. Hij ziet zo erop dat hij aan mijn tjongen in gezicht zitten kon, van auto's voorbij voeren, dat hij aan mijn bloes niet tjongen zullen. En zo voer hij met zijn rood. Ja, maar woe gaan? Woe zal hij hier te nacht blijven? Ja, daar hing je de ogen verbreed. Daar wordt hij zich verstoppen en daar wordt hij einfach de nacht verbrengen. De klok wilde 2:30 en vang aan te hongeren. Wat zal hij bloos eten? Ja, door verre. Door in de loft, door voor de hangonen. Daar stond ook meerdere grote hoge hiezen, waar vele van deze arbeider leefden, ben in deze verbrettige arbeider. Hij in de loft zit zich rom, nee, zo'n mens vindt hij tand. Hij wil zich gaan een paar broodjes kopen. En daar wordt hij dan eens van de opeten. En een liter malt. Hij in wat de broodjes. Hij weer al ola. Nou, wat neem ik dan? Oh, hier is nog een beetje sokkerplots. Dat smaakt ook schoon. Hij nam zich voorerst dat het is van hem sokkerplots. Een liter malt. En nu wordt hij betoelen gonnen. En dan schwinnen is hij versteerd. Als hij aan de kosten, hiert hij van hen in zijn rupen. Hallo Theodor, wat is du dan hier? Hij verviert zich zo, dat hij meest aan me vallen weer. Wie wird dit? Jo, dit wie Sarah uit in de Klos. Theodor, wat verfierst du diese, wenn du mir sitzt? So uit so schlimm uit? Hast du hier wem besorgt? Wat deest du in deze jend? Du, ik moet los. Nächstes Mal vertel van Slenja. Nu nam hij schwind zijn zakkenplot en rand los. Nam zijn rood en voer. Jo, bedoel verbreid. Tot heute huis door bezit. Door wordt hij te nacht blijven. Hij leed zijn rood onder haar aan en ging door Nena. Da wie als zo'n mens, zoals u zegt, werd de arbeid al allen huisje gewonnen. Hij zegt, ja, hier wie ook nog steed, da wie ook onze moeder rein, hier wordt hij zich te nacht aan zaten. Hij zat zich aan en vang aan te eten. Als ich gerade den schönen Platz rausgeholt, seine Malt, hier wird heute sich nur gemütlich machen. Ab einmal hier der Schritt kommen. Da kommen wir. Puh, wenn der am hier nicht finden würde. Heute wird wahrscheinlich aber erst, dass seine Hund immer da la teugend und heute sind Sockerplatz ganz verdreht zwischen den Fingern. Der Schritt kommen immer nur da. Hätte ich bloß verstanden. Aber ich hier das wird ein Einzel auf. Dann hier in der Knorre in ein Schlüssel wird der Raum gedreht wird. Nun wird der ganz dies da. Am hat es hier eingeschlossen.
1: Na, Läuferchen, was meinst du? Der Theodor hat so manches all in dieser Karte Zeit erlebt. Ob es gut wird, dass er von uns einfach weggerannt ist? Und nun sitzt er hier in der Fabrik, ganz allein, in das Engeschlote. Wo macht er sich durchbefeilen? Oh, und vor allem, wenn man sich hier war leicht, die Nacht steht noch bevor. Das wird noch dunkel. Ich will nicht in seine Hüt stärche. Und du? Wird das mit Theodor wieder geht, wird er erleben wird, davon wirst du in der nächsten Kinderstunde weiter von Tante Natascha wieder hören.